0: Weerbericht.
1: Het is zonnig met hoge en middelhoge wolken, maar vanmiddag toch meer stapelwolken. We krijgen een graad of 23 à 24 vandaag hier aan zee. Morgen blijft zonnig met af en toe hoge bewolking en maxima tot 25 graden. En maandag start zonnig, maar later toch meer bewolking. En tegen de avond kans op een onweersbui aan de kust.
0: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be. Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Goedemorgen.

0: nieuws uit de wereld.
1: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie, om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty uitgaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: August weerbericht.
1: Het is zonnig met hoge en middelhoge wolken, maar vanmiddag toch meer stapelwolken. We krijgen een graad of 23 à 24 vandaag hier aan zee. Morgen blijft zonnig met af en toe hoge bewolking en maxima tot 25 graden. En maandag start zonnig, maar later toch meer bewolking en tegen avond kans op een onweersbui aan de kust.
0: B1 70s at 7. Enjoy the 70s.

0: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine. Boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine. Veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: B1 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: nieuws uit de wereld.
1: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
3: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs, ten eerste is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijke.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Utrecht.
1: Het is zonnig met hoge en middelhoge wolken, maar vanmiddag toch meer stapelwolken. We krijgen een graad of 23 à 24 vandaag hier aan zee. Morgen blijft zonnig met af en toe hoge bewolking en maxima tot 25 graden. En maandag start zonnig, maar later toch meer bewolking. En tegen de avond kans op een onweersbui aan de kust.
2: 8 is at 8 op B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu over

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: 80s. At 8. B1. Enjoy the 80s.

Westkust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode.

0: hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverszijde. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250. Middelkerken gaat de straalvogel van Jommeke na de zomer wellicht verkopen. Het kunstwerk raakte 2 jaar geleden zwaar beschadigd en herstellen zou te duur zijn. Kunstenaar Alessandro Tardioli vraagt om de straalvogel te restaureren met steun van sponsors en scholen. Hij wil vooral vermijden dat het kunstwerk in privébezit komt.
1: Tot zover het regionieuws.
2: His Wild Cherries Voice.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: Dit is His Wild Cherry's Voice.
6: Goedemorgen.

0: mensen uit de wereld.
1: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
2: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
1: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
3: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is uw eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
1: Het was al de 3e keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: het najaar komt hij naar België. Deze Bryan Adams, The Summer of 69.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een bijzondere goeiemorgen vandaag, zaterdag 1 augustus. De tweede vakantiemaand is alweer gestart. Ook deze morgen weer een flink gevulde weekend Morning Show. We spreken straks met Lander van The Cave. Zij treden morgen op tijdens de kioskconcerten op het Wapenplein. En we hebben ook Bram Kersenbilk te gast van KVDO. Uiteraard maken we ook tijd voor onze wekelijkse top 5 uit de vorige eeuw. En daarvoor keren we terug naar de 90s. En we bekijken ook onze eventkalender. En deze stamt uit eind jaren 80. Vaya con Dios. Don't cry for Louis. Goedemorgen.

grootste regionale radiostation voor de Belgische kust. Let me be your hero. Would you dance?

0: De zoon van Julio. Julio Iglesias, die massa's hit scoorde in de 70s en 80s. Zijn zoon Enrique scoorde ook met deze Hero.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag zonnig met enkele wolkenvelden. De maximum temperatuur bedraagt 24 graden. De wind waait eerst zwak, maar in de namiddag wordt deze matig uit het noorden. Vanavond en vannacht is het vaak licht bewolkt met een minimumtemperatuur van 16 graden met een zwakke noordoostenwind. De golfhoogte langs de kust schommelt rond de 30 centimeter en de temperatuur van het strandwater bedraagt zo'n 22 graden.

0: Jewel, Eye to Eye, bescheiden hitje uit de jaren 80. Morgen dan is er op het Wapenplein terug de kioskconcerten. Morgen een optreden van The Cave. En Geert had alvast een gesprekje met Lander van The Cave.
1: We hebben vandaag Lander bij ons in de studio. Lander, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Geert.
1: Welkom op zaterdag in onze morningshow. En er is een grote reden dat jij hier bent, want morgen treden jullie op de kiosk op het Wapenplein in Oostende.
2: Inderdaad.
1: Vertel eens, The Cave. Jullie zijn een coverband. Jullie bestaan al x aantal jaren. Wanneer zijn jullie begonnen?
2: Oh, dat is iets meer dan 20 jaar geleden, nog samen met Danny van Overstraten en Wilfried Hubrechtsen, die ondertussen niet meer bij de band zitten. Ondertussen uitgebreid met Glenn Pilliser, Erwin Vermeijren en op toetsen Joachim Dellaert. En de drums worden verzorgd door Chris Loris. We spelen rock, pop-rock covers.
1: Ja, wat zijn zo de populairste nummers die jullie brengen?
2: Dat zal er nu niet in zitten morgenochtend, omdat we niet te hard mochten gaan. Maar we spelen nogal graag Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. De Doors zitten ook vaak in onze setlist. David Bowie zit er ook vaak in. En niet te vergeten Queen, A Kind of Magic, dat spelen we ook zeer graag.
1: Jullie hebben een band al meer dan 20 jaar. Jullie treden op als coverband. Natuurlijk, morgen krijgen we daar maar een klein stukje van te zien. Uiteraard ook de setlist wordt een beetje aangepast op zondagmorgen.
2: Hè?
1: Of wordt aangepast aan zondagmorgen. Maar normaal spelen jullie toch een volledige set.
2: Ja, toch zeker een anderhalf uur tot twee uren. De geschiedenis van de poprock hits in vogelvlucht, dat gaat van ABBA tot Muse.
1: Jullie treden op natuurlijk niet alleen op de kiosk, maar jullie treden ook op doorheen Vlaanderen. Waar treden jullie op deze zomer?
2: Jullie kunnen ons naast morgen dus nog zien de 7e augustus in Echtegem, de 30e augustus in Middelkerken. En op 12 september is er West Quarter Festival van de Melody Makers.
1: In Oostende is dat, ja. Hè? Ja. Wat gaan jullie spelen morgen? Want je zegt, we hebben de setlist een klein beetje aangepast. Iets rustiger muziek.
2: Ik denk dat er een ballad meer in zit. En dat we ook rustig starten. We starten met Losing My Religion van R.E.M. Wat voor ons doen al heel rustig is.
1: Ja. Met hoeveel mensen staan jullie morgen op de kiosk?
2: 5.
1: Met 5 mensen? Ja. De kiosk zal volstaan. Zo goed als, hè?
2: Er zal plaats moeten zijn voor mijn bewegingsdrang.
1: The Cave, online. Kunnen mensen u terugvinden?
2: Ja, op Facebook kunnen ze ons terugvinden. We gaan binnenkort ook een moderniseren met een Instagram-page. Dus coverband The Cave op Facebook.
1: Ja, het is nu wel zo dat de coverbands enorm populair geworden zijn. Jullie kiezen toch om een verschillend gamma aan nummers te brengen. Niet één band, bijvoorbeeld. Één groep die jullie coveren.
2: Nee, dat klopt. Alhoewel dat er een bepaalde voorliefde is voor de Rolling Stones, hebben we toch besloten om dat niet onmiddellijk te doen. We willen een breed gamma brengen. We zijn ook niet de typische partyband. Toch proberen we de nummers niet altijd volledig te spelen. We brengen eigenlijk een goede essentie, zonder dat een mooie solo verloren gaat. Of zo.
1: Ja, oké, goed. The Cave is terug te vinden op Facebook. En uiteraard hebben jullie online, zijn jullie zeer aanwezig. Mensen kunnen u daar zeker terugvinden. Mogen we afspreken morgen om 11 uur op de kiosk?
2: Zeer graag.
1: En ik wens jullie heel veel succes.
2: Dank u wel.

0: Comag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Comag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Comag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Olivia Newton-John samen met ELO. Een dikke, dikke hit uit de 80s. En Xanadu bij B1.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we keren terug naar 1 augustus 1993. De top 5 zag er dan zo uit. Op 5 vonden we Ace of Base met The Wheel of Fortune. Op 4 de Dinky Toys met Out in the Streets. En dit was de nummer 3 op 1 augustus 1993. Culture Beat en Mr. Vane.

0: Hij voelt zich kip lekker. I'm good. Jelly roll.
1: De activiteitenkalender.
0: Elke zondagmorgen kan je een aperitiefconcert bijwonen op het Oostense Wapenplein. Morgen is het de beurt aan de Oostense coverband The Cave. Een zeskoppige band die het beste uit de rockgeschiedenis brengt. Je kan ze dus morgen aan het werk horen op het Wapenplein vanaf 11 uur. Alle info en de volledige programmatie kan je vinden via radiob1.be/kioskconcerten. En zoals elke zomervakantie kan je ook nu weer elke zaterdagavond gratis een museum bezoeken in Oostende tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan Musée. Hun museum is nu tijdelijk ondergebracht in de Venetiaanse gaanderijen. U kan er gratis terecht tussen 18 en 22 uur. Meer info over deze Museum Nocturnus kan je vinden via www.oostende.be/museumnocturnus. Heb je ook iets aan te kondigen? Stuur gerust een mailtje naar studio@radiob1.be. Dat is studio@radiob1.be. En wie weet word je ook dan opgenomen in onze eventkalender.

0: Westkust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende is een auto tegen een kustram gereden in de Van Isegemlaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder en de trambestuurder legden allebei een negatieve alcoholtest af. De auto moest worden getakeld en de tram moest even achteruit rijden. Dat zorgde tijdelijk voor verkeershinder. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverszijde. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250.
1: Tot zover het regionieuws. Je dag start. Met de Morning Show.

0: door op je radio. Zeker met deze Four Tops en Loco in Acapulco.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Ja, en we hebben straks nog een gesprekje met de Bram van Kersenbilk van KVDO. We hebben ook nog de B1 Hitwonder en een zeer leuke mash-up. Welkom in de Weekend Morning Show. Nog tot 12 uur.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: geen enkel plekje op zijn lichaam is nog vrij van een tattoo, denk ik. En hij blijft maar scoren, hit na hit. Je hoorde hem met Break Up in Reverse.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag is het zonnig met enkele wolkenvelden. De maximumtemperatuur bedraagt 24 graden. De wind waait eerst zwak, maar in de namiddag wordt deze matig uit het noorden. Vanavond en vannacht vaak licht bewolkt met een minimumtemperatuur van 16 graden met een zwakke noordoostenwind. De golfhoogte langs de kust schommelt rond de 30 centimeter en de temperatuur van het strandwater bedraagt 22 graden.
1: Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

0: 20 over 11 geworden met Comrade en Be Mine bij B1 in de Weekend Morning Show. En het voetbal komt zo stilaan weer op gang. Ook KVDO die begint er binnenkort weer aan. En Geert had alvast een gesprek met Bram Kersenbilk daarover.
1: Vandaag op zaterdag hebben we Bram Kersenbilk bij ons van KVDO. En uiteraard, het seizoen staat voor de deur. En de kalender is ook bekendgemaakt deze week.
2: Dat klopt. Wij starten met KVDO het seizoen op Torhout. Een verplaatsing, direct een hele mooie derby. Vorig jaar 800 supporters mee van KVDO. En ze zijn al van alles op poten aan het zetten voor die eerste wedstrijd. Dus het belooft zeer gezellig te worden daar. En daarna hebben we twee opeenvolgende thuiswedstrijden. Zaterdag 5 september thuis tegen Hogerop Kalken. En zaterdag 12 september thuis tegen Lebbeke. Dus meteen er vol tegenaan.
1: Jullie doen deze zomer ook nog wat promo voor de ploeg. En dat gebeurt op de Paulusfeesten.
2: Klopt, we hadden eigenlijk vroeger met KVO Stende altijd al een traditie om daar een spelersvoorstelling te doen. En nu is het de eerste keer met KVDO dat we dat zullen doen. Op maandag 17 augustus, de laatste dag van de Paulusfeesten, om 16 uur op het Grote Plein, zullen onze spelers worden voorgesteld door niemand minder dan Martijn Heylen en Sebastiaan de Waele, die s'avonds ook met Preuteleuten nog op het grote podium staat.
1: Het wordt een KVDO-avond.
2: Ja, dat is zeker de bedoeling. Hè. We willen die betrokkenheid met Stad Oostende, met de evenementen in de stad, toch weer versterken. En die Paulusfeesten passen daar perfect in. En tegelijkertijd is het ook wat reclame weer nog richting het seizoensbegin. Hopen dat nog veel mensen alsnog een abonnement kopen. We zitten nu op een 1500-tal, maar kan zeker nog wat bij. Hè.
1: Wat kost een abonnement en wat zit daar precies in?
2: Vanaf €125 heb je eigenlijk al een abonnement op KVDO. Dan zit je achter doel. Eigenlijk is dat omgerekend €8 per wedstrijd. Dus ik denk dat je daar in deze tijden niet mee kunt sukkelen. Je bent altijd zeker van je zitje. En los van de competitiewedstrijden heb je ook voorrang op bepaalde zaken, zoals bekerwedstrijden. En niet vergeten, sinds dit seizoen ook kortingen bij heel veel van onze sponsors. Want we willen onze sponsors ook weer nauwer betrekken samen met de fans. En heel wat commerciële partners geven kortingen speciaal aan de KVDO-abonnees. Dus dat is eigenlijk een win-win situatie.
1: Het geld kan terugverdiend worden van het abonnement eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Hè. En wij vinden het ook belangrijk dat onze fans weten wie de sponsors zijn, want uiteindelijk leggen die mensen ook heel veel geld. En dan is het leuk dat zij een beetje return krijgen en dat onze sponsors, onze supporters ook eens een mondje gaan eten in het restaurant dat hier sponsort. Of zeg maar een auto of een keuken gaat kopen bij onze partners. Dus ja, die synergie willen we wel creëren.
1: Naast het voetballen zelf, de competitie, hebben jullie ook een mooie spektakelzaal. Daar is ook een en ander te doen het komende jaar.
2: Klopt, vorig seizoen hebben we eigenlijk afgeklokt op een 25-tal externe evenementen in ons stadion. En dat willen we zeker herhalen komend seizoen. Dat kan eigenlijk gaan van scholen en jobbeurzen die hier georganiseerd worden. Maar ook wilde feestjes, wilde parties, serviceclubs die hier een galaavond organiseren. Dus we hebben niet enkel een grote zaal, we hebben nog kleinere zaaltjes. Dus ja, en we zitten op 100 meter van de kust. Hè, dus welke eventlocatie kan dat zeggen, denk ik dan. En ook in die optiek, misschien ook eventjes vermelden, zoals iedereen weet, komt Union Saint-Gilloise hier zijn Europese wedstrijd afwerken tegen Bodo Glimt. Dus dat is ook een hele mooie eer voor Oostende en voor onze club.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
6: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

Mannen met baarden, ZZ Top. Lekkere rock op deze zaterdagmorgen. Met Gimme All Your Lovin'. Zometeen de B1 Hitwonder. En dit is geen Hitwonder. Dit is de hitmachine, Beyoncé en Halo.

0: E1 Hit Wonder.
1: Vandaag keren we terug naar 2007. Een nummer van The Plain White Tees en Hey There Delilah. Het ontstaan van het nummer is een mooi verhaal eigenlijk. De zanger van The Plain White Tees ontmoet een meisje, Delilah, in New York en maakte voor de grap de opmerking dat hij een liedje over haar had geschreven. Ze bleef er maar naar vragen, dus uiteindelijk kon hij niet anders dan er echt één te schrijven. De band speelde het nummer aanvankelijk niet eens live, omdat het via het internet destijds enorm populair werd. Vandaag de dag bestaat de band nog steeds en blijft actief muziek maken. En wat gebeurde met Delilah zelf? Wel, zij werd later assistant coach aan de Columbia University en kreeg een sponsordeal met Puma, of hoe het leven draaien kan.

0: De activiteitenkalender.
1: Elke maandag in de zomervakantie kan je op de A6 Wellington-renbaan van Oostende terecht voor de paardenrennen op Oostende Koersen. Alles start om 10:30 in de voormiddag. Er zijn galop- en drafrennen, gevolgd door enkele optredens van Vlaamse artiesten. Alle info vind je op oostendekoersen.be. Met het collectief Vesje Ploten brengt de stad Oostende en Radio B1 DJ-sets in het centrum van Oostende. Nog de ganse zomer kan je op diverse plaatsen de lokale DJ's aan het werk zien. Volgende week zondag, dat is 9 augustus, is het de beurt aan Jeffa en Jana onder de nummer Piano vs. Beats. En dat op de kiosk van het Wapenplein vanaf 3:00 in de namiddag. Meer info over deze DJ's kan je vinden op radiob1.be/DJ's in the city. En morgen is er ook rommelmarkt op de Meiboom. Dan kan je in de Vermeijlenstraat en de omliggende straten heel wat koopjes doen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Heb je ook een activiteit? Mail het gerust door naar studio@radio.b1. Studio@radiob1.be.

job van deze week. Alanis Morissette op de tonen van de Jackson 5 met hun ABC. Deze zaterdagse weekend morning show zit er alweer op. Was goed gevuld vandaag. Volgende week zaterdag zijn we er terug tussen 10 en 12. Maak er alvast nog een heel fijn zonnig weekend van. Hier is nog Lucas Graham en de 7 Years.

Lunchtijd is bij ons nieuwstijd bij B1. Ik pak je dit uur mee door het nieuws uit de regio op dit ogenblik hier aan de Middenkust. Via FM, uiteraard ook via onze stream, via digitale televisie en ook via onze gratis B1-app op je smartphone of je tablet. Welkom bij B1 Regionaal.

0: Kiss B1 Regionaal.
1: De kust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westoer. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende is een auto tegen een kustram gereden in de Van Isegemlaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder en de trambestuurder legden allebei een negatieve alcoholtest af. De auto moest worden getakeld en de tram moest even achteruit rijden. Dat zorgde tijdelijk voor verkeershinder.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverseide. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
6: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: One Regionaal.
1: Op het strand van Mariakerke is een dolfijn tot 2 keer toe aangespoeld. Redders en strandpolitie probeerden het dier weer naar zee te begeleiden, maar het lukte niet. De witsnuidolfijn van ruim 3 meter bleek zwaar verzwakt en bleef terugkeren naar ondiep water. Een dierenarts beslist uiteindelijk om het dier te laten inslapen.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: Middelkerken gaat de straalvogel van Jommeke na de zomer wellicht verkopen. Het kunstwerk raakte 2 jaar geleden zwaar beschadigd en herstellen zou te duur zijn. Kunstenaar Alessandro Tardioli vraagt om de straalvogel te restaureren met steun van sponsors en scholen. Hij wil vooral vermijden dat het kunstwerk in privébezit komt.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in één

0: is B1 Regionaal.
1: Het kunstwerk De Fietser staat opnieuw aan het historische tramstation van De Haan. Het beeld van kunstenaar Maxime van Bezien werd de voorbije maanden volledig gerestaureerd en kreeg een duurzame afwerking in koper. Zo kan de 4,5 meter hoge blikvanger voortaan permanent in de openbare ruimte blijven staan. De gemeente kocht het kunstwerk aan omdat het intussen een herkenbaar symbool is van De Haan.
0: Welkom in B1 Regionaal.

One regionaal zit erop voor vandaag. Je kan alles nog eens nalezen in onze handige gratis app. Die vind je gratis in de Google Play of de App Store. Fijne dag nog.

0: nieuws uit de wereld.
1: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
3: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
1: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
3: Dit is B1. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Test & Koop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
3: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
1: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij.

De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: perfect voor de zomer.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu over

0: strand van Mariakerke is een dolfijn tot 2 keer toe aangespoeld. Redders en strandpolitie probeerden het dier weer naar zee te begeleiden, maar het lukte niet. De witsnuidolfijn van ruim 3 meter bleek zwaar verzwakt en bleef terugkeren naar ondiep water. Een dierenarts beslist uiteindelijk om het dier te laten inslapen. Middelkerke gaat de straalvogel van Jommeke na de zomer wellicht verkopen. Het kunstwerk raakte 2 jaar geleden zwaar beschadigd en herstellen zou te duur zijn. Kunstenaar Alessandro Tardioli vraagt om de straalvogel te restaureren met steun van sponsors en scholen. Hij wil vooral vermijden dat het kunstwerk in privébezit komt. Het kunstwerk De Fietser staat opnieuw aan het historische tramstation van De Haan. Het beeld van kunstenaar Maxime van Bezien werd de voorbije maanden volledig gerestaureerd en kreeg een duurzame afwerking in koper. Zo kan de 4,5 meter hoge blikvanger voortaan permanent in de openbare ruimte blijven staan. De gemeente kocht het kunstwerk aan omdat het intussen een herkenbaar symbool is van De Haan.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. De radio.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag geleidelijk aan meer stapelwolken, maar het blijft een graad of 24. En dan krijgen we zonnig weer morgen met af en toe hoge wolken en maximaal tot 25 graden. En maandag start zonnig, maar later toch meer wolken, gevolgd de avond door een kans op een onweer.
0: Dit is B1.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.

0: Oostende is een auto tegen een kustram gereden in de Van Isegemlaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder en de trambestuurder legden allebei een negatieve alcoholtest af. De auto moest worden getakeld en de tram moest even achteruit rijden. Dat zorgde tijdelijk voor verkeershinder. Op het strand van Mariakerke is een dolfijn tot 2 keer toe aangespoeld. Redders en strandpolitie probeerden het dier weer naar zee te begeleiden, maar het lukte niet. De witsnuitdolfijn van ruim 3 meter bleek zwaar verzwakt en bleef terugkeren naar ondiep water. Een dierenarts beslist uiteindelijk om het dier te laten inslapen. Het kunstwerk De Fietser staat opnieuw aan het historische tramstation van De Haan. Het beeld van kunstenaar Maxime van Bezien werd de voorbije maanden volledig gerestaureerd en kreeg een duurzame afwerking in koper. Zo kan de 4,5 meter hoge blikvanger voortaan permanent in de openbare ruimte blijven staan. De gemeente kocht het kunstwerk aan omdat het intussen een herkenbaar symbool is van De Haan.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1. B1. Verrassend zomers.

Vanmiddag geleidelijk aan meer stapelwolken, maar het blijft een graad of 24. En dan krijgen we zonnig weer morgen met af en toe hoge wolken en maximaal tot 25 graden. En maandag start zonnig, maar later toch meer wolken, gevolgd de avond door een kans op een onweer.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
7: Never gonna give you up, never gonna let you down.
6: Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
8: Enjoy the music. Be one.

0: nieuws uit de wereld.
1: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
2: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
1: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
3: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien, wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
1: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. De voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag geleidelijk aan meer stapelwolken, maar het blijft een graad of 24. En dan krijgen we zonnig weer morgen met af en toe hoge wolken en maximaal tot 25 graden. En maandag start zonnig, maar later toch meer wolken, gevolgd de avond door een kans op een onweer.
0: B1.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.

0: Westkust beleeft zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Hotels en vakantieverblijven noteerden een hogere bezetting dan vorig jaar. In Oostende is een auto tegen een kusttram gereden in de Van Isegemlaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder en de trambestuurder legden allebei een negatieve alcoholtest af. De auto moest worden getakeld en de tram moest even achteruit rijden. Dat zorgde tijdelijk voor verkeershinder. In Oostende geldt een uitgebreide rook- en vuurverbod door het verhoogde brandgevaar. Door code oranje is roken en vuur maken verboden in alle natuur- en bosgebieden, ook in de duinen van Raverseide. Ook de openbare barbecues op openbaar domein mogen niet meer worden gebruikt. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete tot €250.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Come on! Dit is Glitterball.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is Glitterball op B1.
6: Ce soir, Boris est chez lui.

0: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
1: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit als je wint. Elk probleem is dan mooi meegenomen.
0: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
2: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
0: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
3: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien, wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
0: Ook premier Rob Jette nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
4: Glitterboy. Come on. De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90. Check it out.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.